0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3
1: Hey Un elefante muy elegante la trompa muy larga la trompa gigante muy larga
2: gigante